0: Isa Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10.
1: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
2: Vaughn on Rock Solid Gospel.

0: die SA Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10.
1: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
2: Kyron on the Vols Hit Station.